Ik ben rentier, ik hef je tiet. Maar frühstück denn zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk.

ik ben een rentier, ik heb je tijd. Maar het frühstückte zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.